0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

Als je zo oud bent, geven mensen gauw een fotje. Wat zeg je daarvan, Hein? Is dat geen mooie baan? Yes. En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn bedje neer. En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Jouw muziek
3: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
4: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

really sure what was going on.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat het

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
1: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
3: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
4: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
2: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
2: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
4: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

the drama no more?

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgegeven.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Traffic Jam. Onze grote vrienden die zijn gek van zeilen en alles. En ja. Zeg maar op zee zijn. Ja, waarom? Ook niet.
1: Ja, ik weet ook niet. Hun eerste heet ook zeilen. Was zeilen. Was de eerste van
0: ja,
1: zeilen.
0: Was dat de eerste?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En toen kwam Traffic Jam.
0: Ja.
1: Ah, we zijn weer op de hoogte. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh. Even kijken, is er hier nog koffie? Nou.
1: Alweer?
0: Moeder, nee, ik drink niet zoveel koffie.
1: Nee, dat heb ik in de gaten.
0: Zeer matig met de bakjes. Ik bedoel, als we jou zo moeten peilen... Dan, en we zouden het iedere keer zo'n kopje over de vloer gooien in de week... Nou, dan hebben we nu een groot zwembad ontstaan.
1: Maar ja, vroeger rook ik er ook nog bij, hè?
0: Ja, dat was helemaal erg. Dan had je vervuild drinkwater.
1: Ik rook nu inmiddels 2 maanden en 2 dagen niet meer.
0: Dat is geweldig.
1: Ja, ja, ja. Ik ben trots op mezelf.
0: Jongen, hij zit echt straks de aas op een speldje bij Centraal.
1: Ja.
0: Centraal No Smoking Club.
1: Nee, ik ben nog steeds niet in dienst. Hè. Ik ben pas in dienst op het moment dat ik weer een programma doe. En dat is waarschijnlijk...
0: Zolang jij in mijn programma zit, ben je in dienst. Ja, kan niet anders.
1: Ik zeg
0: van
1: niks,
0: Zeeler gaan wij naar... José Feliciano, plaat je eigenlijk van de Doors, hè, dat is je.
1: Dat, ja, die vind ik beter.
0: Ja, dat is ook zo. Maar we draaien die blinde met begeleidingshond. Ja.
1: Nou, geef mij maar een vuurtje.
0: Ja. Ja.

0: From me to you.
1: Dag.
0: Zo.
1: Maar ben je toch een... royaal, hè? Met andermans platen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ach ja. Er is dus wel muziek op de radio. Jackie Graham.
1: Ja.
0: En wel Breaking Away. En daarvoor natuurlijk Beatles, From Me to You. En dat is toch wel een tijdsverschil. Van 64 gaan we naar 1986.

0: kan ik me nog steeds herinneren. That day, the Golden Earrings.
1: Het was al een jaar, hè?
0: Wat?
1: Het was al een jaar.
0: Ja, kom bijna het alfabet. Luisteraars, 17 minuten over de klok van 10. Je hoort nu ABC. Met
1: All of My Heart.

0: Een beetje gebrek wat we eraan hebben. Solé. Maar ja, je weet het nooit. Misschien gaat hij
1: nog
0: schrijven.
1: We hebben dit jaar toch wel aardig
0: wat zonuren gehad. Uit 71 was het. Middle of the road. Scotties?
1: Yes.
0: All right.
1: En kapsters, hè?
0: En dit is...
1: You too?
0: Iers. You too, inderdaad. Ja.
1: Flauw.
0: Hoe heet dit? One.

Michael Jackson en Beat It. Plaatje uit 1983 alweer. Het was toch een fikse groot hit voor Michael Jackson. We hebben het over het belevingspad gehad. Het was ook aan de Bosweg. Dat is de weg van Appelscha naar Smilde. Als je doorrijdt heb je de televisietoren in mini-formaat ook nog. Daar kun je die ook nog even bezichten en op de foto zetten. En de echte erachteraan. Hè. Dan kun je een beetje zien het verschil. Dat is wel leuk. Contrast. Goed. Dat is in Drents, Friese Wold. En ja, waar veel wild leeft. En je kunt dus reeën spotten van alles aan de bosrand. En honden mogen hier los, maar niet op de randen van weilanden. Want ja, er lopen herten en alles. Dus je moet het een beetje bekijken waar ze los kunnen lopen. Dat is meestal op de hondenuitlaatplek, voor aan de wandelroute. De route is 3 kilometer lang en is gevarieerd door bos en landerijen. Dus, en ja, het is net in de randje Smilde, dus het is op de weg, bosweg, richting van Appelscha naar Smilde kun je dan, of andersom. Parkeer doe je dus dan bij het belevingspad aan de overkant. Daar kun je je auto goed neerzetten. En dan loop je nog even een stukje terug naar de route, van Veldhuizen. Ik wens je heel veel plezier met wandelen daar. En oké, volgende plaat dan maar. Anita Meijer, The Alternative Way.

0: Hollies, Blowing in the Wind. Was officieel van Bob Dylan. Maar doen we liever er ook
1: nou,
0: in.
1: Nou, vraag ik me af, hè. Ik heb altijd deze plaats gedraaid als ik bij een radiostation ging werken.
0: Ja.
1: Op mijn eerste dag. Als ik nou mijn eerste programma weer doe, mag ik dan deze plaats weer draaien?
0: Ja, mag wel, toch?
1: Of hoeft juist niet?
0: Weet ik niet.
1: We kijken wel.
0: Het is een vrije interpretatie.
1: Ja, en ik weet ook niet of het 1 oktober wordt of dat het...
0: Like a Virgin.

0: Sproeien met die op, de cat. Sure, he's a cat. Ja,
1: ik zeg niks meer, ik kan het opruimen.
0: Ja, precies, daarom. Ja. Je hebt hier van die leuke beestjes.
1: Drie.
0: Oh ja, drie heb je. Ja, sproeien en cypers en zwart-witte.
1: Ja.
0: Ah, nou weet ik het weer. De Rubettes en Jukebox Jive.

0: Ah, nog een uurtje hebben we dan. Zometeen dan gaan we naar het nieuws. Ja.
1: En dan
0: maar we kunnen niet zonder de Four Tops.
1: Nee, dat is ook niet. Hè?
0: Reach Out. Ja. En daarna Honey Honey, als hij nog meedraait in de programmering. Ik zeg tot zo.
1: Tot zo.
0: Dan gaan we het mijn leven even overzien.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffer schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
0: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
0: Voor iedereen.

0: Je bent een jambak. Een jambak.
1: Ik vind dit gewoon een hele mooie muziek.
0: Ja, ja, de Marmalades.
1: Ja, dat is echt de mooiste die ze ooit gemaakt hebben, vind ik.
0: Shambek, ja, wel leuk. Ja, ja, die op Lada was minder. Deze was nog mooier. Ja, daar klopt. Ja, helemaal waar, mee eens.
1: Oh, oké. Eindelijk.
0: Goedemorgen, mensen. Hé, was dat nou even een hele zit, hè? Van maandag naar dinsdag. Een werkelijk revolutionair. Iedere keer wordt het weer licht, morgens. Valt me ook weer op.
1: Ja. Ja, goed, het is alweer een laatste uur. Dus we gaan weer gauw naar de...
0: middag?
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Aan de borrel.
0: Ah. Ja. De dobo?
1: Wat is het? Ja, de
0: Dibo.
1: Dimibo, hè?
0: Dimibo.
1: Dimibo.
0: Nou, goed. Prima. Okay. Ondertussen begin in mijn handen wat te trainen. Het geheugen laat het afweten.
1: Zullen we gewoon wat muziek draaien?
0: Ik heb last van een van de Ruskos of zo.
1: Hallo.
0: Sir, wat was het nou? Een quintet of quartet? Ja, ik weet niet meer, want ja, het loopt allemaal zo door elkaar tegenwoordig.
1: Ja.
0: Nou, en de Zino.
1: Ze komen en ze gaan.
2: Sir Douglas Quintet is back.

0: Rubberball. En dat is altijd verschrikkelijk, hè? Want als je hem tegen een muur gooit, dan kom je terug.
1: Ja,
0: als een ander tegen een muur gooit en je verwacht hem niet, heb je hem hier. Nou ja, je weet al.
1: Ja, of je hebt heel veel oud tussen je benen.
0: Yep. Redbox for America. Jingle-a, jingle-a, hey.

0: Turn around the beat. Turn the beat around. Ja, ja precies. Het komt
1: jij mag de volgorde bepalen. Dus
0: Vicky Sue Robinson uit 1976. Nou.
1: Gaan we verder met de Bee Gees?
0: Geheime liefde.
1: Oh.

I Fought the Law. Bobby Fuller uit 59 was deze plaat. Duurzaamheidscentrum in Assen is een hele leuke locatie waar een kinderboerderij is en zeg maar diverse activiteiten ook in het duurzaamheidscentrum zelf. Je kunt er van alles leren. Het is leerzaam, zeg maar. Maar er zijn ook af en toe, zeg maar, activiteiten te doen. En een van die activiteiten is, zeg maar, een bos vol verhalen. Zondag 27 september kun je daar naartoe. En luister mee naar de verhalen over allemaal bewoners in het bos van de vertelgroep De Verhalenhoed. Nou, dat is een gezinsactiviteit en de aanvang is om 2:30 en om 4:30 dan stopt het eigenlijk. Een uurtje of 2 duurt dat en dat is dan van de verhalengroep De Verhalenhoed. Dat is op zondag 27 september, dus dat is een mooi uitje in het duurzaamheidscentrum Assen. Ja, je moet even naar de site gaan dan om te kijken hoe je er komt. Maar zeer zeker het bezoek waard. Er is ook een kinderboerderij. Er zijn een viertal wandelingen die je vanuit zeg maar in het Asserbos ook kan lopen. Dus er is genoeg te doen. Na die 2 uur hoef je nog niet stil te zetten. Je kunt er uitstekend wandelen. En er is ook nog accommodatie om wat te eten, zeg maar. Nou, veel plezier met wandelen. Wij gaan die plaat van Fatal Flowers draaien. Younger Days.

0: Tom Jones.
1: Het is wat, hè?
0: En daarvoor hadden we ook nog Jeopardy van Crack-In. Dit is Circus Custard poeder.
1: Ja.
0: Want het blijft aan je bek kleven. Verliefd. Custers, ja, wat moet je ermee? Uit 83.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. Yeah.

altijd het liedje, van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa.

16 bisschopsmeiters op een lange rij. Eén kleinmoedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal.

0: Wat mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: ontroerend gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
2: op het toilet.
1: 7 apen op een autopet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
1: 1, 2, 3, 4.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

heen, lieve schat. Luister eerst naar je hart. Nee, jij kan niet zomaar weggaan, ver van mij. Ja, ik weet dat het geldt.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Op Radio Centraal en op RTV Slos, het NAS-nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
4: Goedemiddag, dit is RTV Slos. Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
5: Ik vraag uw gewaardeerde aandacht.
6: Nou, dat zal wel krijgen, hoor.
5: Oh ja? Ja.
7: Het is maar goed dat we in het ziekenvol zitten, hè, opa?
2: En ik ben naast door mijn eigen risico heen. Dank aan Menno Dekker op RWS Radio Centraal. Ik moet man. Nog even, ik ga het de werf noemen. Sorry. Ging te snel, deze. Op RWS Los zeg ik goedemiddag. Oh nee, dat heb ik zo'n ding voor.
8: Goedemiddag.
2: En ook op Radio Centraal zeg ik...
8: Goedemiddag.
2: Maar ook een heel klein beetje... Nou, ik moest de Westerling Werf feliciteren, want die krijgen als alles goed gaat een nieuwe burgemeester, daarover straks meer. En als je denkt bij jezelf van, ik ben eigenlijk een beetje klaar met Facebook en ik ben een beetje klaar met TikTok en met Threads. Wie? Threads? Heb ik ook op de telefoon. Threads? Snaps? Weet ik veel. En je bent op leeftijd, dan is het misschien fijn om te horen dat na 22 jaar Hives terugkomt. Het Mediahuis is eigenaar geworden van het domein. En zij zeggen dus behoefte aan het social media. Met minder opdringerige advertenties, geen verslavende algoritmes en geen eindeloze scrolling. De vormgeving en de gebruikservaring zijn vertrouwd. Dat blijft gewoon zoals het vroeger ook was. Dus je kunt weer krabbels, glitterplaatjes, gifjes en dansende bananen achterlaten. De ontwikkelaars zeggen dat is een bewuste keus, want er is behoefte aan nostalgie en eenvoud. Zo wil ik heel graag terug naar de cassettedekken en zo, maar goed, dat kan al niet. Een sociaal netwerk moet vooral sociaal zijn, dat zegt Hives. Dus minder ruis, meer overzicht en meer ruimte voor contact met mensen die voor de gebruikers belangrijk zijn. Bewust gekozen om geen verslavende algoritmes in te zetten, dus er komt geen eindeloze scroll. De makers stellen dat Hives gebouwd is op een Europees technische architectuur en dat ook hosting binnen Europa plaatsvindt. De gebruikersdata worden daarom niet gedeeld met derden. Daarmee is Hives een Europees alternatief voor social media zoals Instagram, Facebook en TikTok. Nou, hè. 2013 stopte Hives omdat de concurrentie van Facebook veel te groot was. Maar het is dus nu weer terug. Dus als je nog een Hives-account hebt, je moet even een nieuwe maken. Ja. Het wordt in fases opengesteld. Een aantal mensen kunnen zich per dag aansluiten. En de eerste week van het openstellen van Hives. Er is een maximaal verbonden, want ze verwachten dat het nogal druk wordt. Als je denkt van, hè, ik wil terug naar Hives. Het kan allemaal. Zou de nieuwe burgemeester van Westerlingwerf ook op Hives gaan zitten? Ik kan het er wel eens vragen binnenkort.
9: Herman van Hien. Dit is Herman van Hien.
2: Oh ja? Hey, leuk dat je luistert.

0: ja. Zo, ik ben er wel, maar ik moest even snel wat doen. Want ik dacht van mezelf van, hey, het is misschien wel even leuk. Eerst even de platen afkondigen die we net hoorden. Ik denk, ik gooide wat liefde in. Je hoorde The Love Sensation, dat was de eerste van Madonna. Daarna kwam Holly Humberstone en zij zei To Love Somebody. En we hadden nog deze van de Festival Club. En de Festival Club, dat bracht in gehoor eeuwige liefde. Everlasting Love. En dan nu. De gemeenteraad van Westerlingwerf heeft gisteravond Michael Schier voorgedragen als de nieuwe burgemeester. En de zoektocht naar die nieuwe burgemeester is eind vorig jaar begonnen. Er waren 20 sollicitanten, u heeft het misschien gelezen. Er waren 6 vrouwen en 14 mannen. De 54-jarige Schier is sinds 2021 burgemeester van Vlieland. Hij is lid van de SP. Hij was gedeputeerde van Friesland en actief als statenlid en gemeenteraadslid in Smallegaland. De gemeenteraad zegt, Schier is een ervaren, stabiele, verbinder, bestuurder. Volgens de vertrouwencommissie is hij benaderbaar. En als je nou denkt, hoe ging dat gisteravond in de raadzaal van de gemeente Westerlingwerf? Als ik mijn muis terug vind, we gaan even terug naar gisteravond. Het is de gemeente, het duurt wat langer voordat ze bij de microfoon zijn. Meneer van Kijken, ja, daar komt ie. Knopje drukken. Goed zo. Ga je gang.
1: Dank u wel, voorzitter.
0: Tot ziens.
1: Ik zet de bril er maar mee op, want dit is belangrijk. De griffier en ik zijn vanmorgen bij de commissaris van de Koning op bezoek geweest om het verslag van bevindingen te overhandigen. Dat is net in de raad besproken. En ik wil even het verloop van de burgemeestersprocedure voor de gemeente Westerlingwerf aan u voordragen. Vooraf als voorzitter van de Vertrouwenscommissie wil ik de leden van de commissie dankzeggen voor de goede, constructieve samenwerking en alle inzet. Want een burgemeestersprocedure vraagt veel tijd en inzet van een ieder. De aanleiding voor deze benoemingsprocedure was het vertrek van burgemeester Van der Nadort. Op 26 maart 2025 werd zijn vertrek aangekondigd. Van der Nadort nam op 14 april van dat jaar afscheid van de gemeente Westerlingwerf, omdat hij als waarnemend burgemeester geïnstalleerd was in de gemeente Waadhoeken. In verband met het vertrek van de burgemeester Van der Nadort heeft de commissaris van de Koning in Friesland, de heer Arno Brok, in overleg met de gemeenteraad voorzien in een waarnemend burgemeester. En met ingang van 7 mei 2025 werd mevrouw Sineke van der Graaf benoemd tot burgemeester van Westerlingwerf. Zij neemt nu als waarnemer deze functie op zich gedurende de periode waarin de procedure voor de benoeming van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester wordt doorlopen. Op 3 april 2025 heeft een startgesprek plaatsgevonden met de commissaris van de Koning in Friesland, meneer Brok. En tijdens dit gesprek is gesproken over de inrichting en planning van de benoemingsprocedure en over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. En in de periode van 27 oktober tot en met 15 december van vorig jaar is gewerkt aan de inhoudelijke totstandkoming van de zogeheten profielschets. Daarbij zijn de opgehaalde wensen en verwachtingen verwerkt. Ook is aandacht besteed aan hetgeen vanuit de gemeenteraad en de samenleving van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. Op 15 december vorig jaar heeft de Vertrouwenscommissie de maatschappelijke input besproken en is dit verwerkt in de profielschets. Hiervoor is gebruik gemaakt van een door de Vertrouwenscommissie vastgestelde enquête die door bijna 200 inwoners is ingevuld en de opgehaalde input van leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is ook hierbij betrokken. Nou, deze input bracht vooral aandachtspunten naar voren op het gebied van veiligheid en handhaving, daadkracht en besluitvaardigheid. Maar ook over jongeren, lokale cultuur en tradities en het verminderen van bureaucratie. De gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart van dit jaar vormden vervolgens een belangrijk overgangsmoment in het proces. De nieuwe gemeenteraad werd op 1 april van dit jaar geïnstalleerd en daarmee nam de nieuwe raad formeel de verantwoordelijkheid over voor de bestuursperiode 2026-2030. De verkiezingen hadden ook gevolgen voor de procedure rond de benoeming van de nieuwe burgemeester. De eerdere vertrouwenscommissie was verbonden aan de gemeenteraad uit de bestuursperiode 22-26... en dus moest er een nieuwe vertrouwenscommissie worden benoemd. En volgens de verordening van onze gemeente bestaat de vertrouwenscommissie uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad. En met het aantreden van de nieuwe raad moest ook een nieuwe vertrouwenscommissie worden samengesteld. En op 29 juni, jongstleden, zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd in de raad. De nieuwe gemeenteraad, casu quo de vertrouwenscommissie, kreeg vervolgens de verantwoordelijkheid om de eerder voorbereide profielschets vast te stellen. De maatschappelijke inbreng bleef daarbij het uitgangspunt. De raad 2026-2030 kon de input beoordelen vanuit het overdrachtstestament van de vertrouwenscommissie 2226. En op 15 juni van dit jaar heeft de gemeenteraad in aanwezigheid van de commissaris van de Koning, de heer Brok, de profielschets behandeld en vastgesteld. U herinnert het zich vast nog. Met de vaststelling van de profielschets had de gemeenteraad het formele inhoudelijke kader voor de benoemingsprocedure vastgesteld. En de profielschets is vervolgens officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning in Friesland. Nou, daarmee was de fase van de maatschappelijke inbreng en de voorbereiding afgerond en kon de formele procedure met betrekking tot de werving en de selectie van de nieuwe burgemeester beginnen. Op 22 juni van dit jaar werd de vacature voor de nieuwe burgemeester van West-Stellingwerf opengesteld. En zoals u ongetwijfeld ook heeft kunnen lezen, voor die vacature melden zich 20 kandidaten. En na overleg met de commissaris van de Koning in Friesland werden een aantal mensen geselecteerd voor een eerste gespreksronde. De vertrouwenscommissie heeft met deze kandidaten gesprekken gevoerd. En daaruit volgde een tweede ronde met enkele kandidaten. En na zorgvuldige beraadslaging kwam de vertrouwenscommissie tot een voorkeurskandidaat. En voorzitter, uiteindelijk is een aanbeveling met twee kandidaten in volgorde van voorkeur vastgesteld door de vertrouwenscommissie en aan de gemeenteraad in de besloten vergadering van zojuist, die om 5 uur heeft plaatsgevonden, aangeboden. Deze kandidaten worden aanbevolen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de tussenkomst van de commissaris van de Koning. De twee kandidaten op de aanbeveling zullen alleen onder geheimhouding bekend zijn bij de raad van de gemeente West-Stellingwerf. In deze openbare raadsvergadering zal overigens alleen de eerste kandidaat bekend worden gemaakt. En met het opstellen van deze aanbeveling heeft de vertrouwenscommissie haar werkzaamheden afgerond en een belangrijke bijdrage geleverd voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van West-Stellingwerf. Tot zover, voorzitter.
2: Dank u wel, meneer Bos. Wat mij betreft gaat u ons niet langer in spanning houden. En gaat u over tot de bekendmaking van het raadsbesluit in zaken de aanbeveling voor de kroonbenoeming burgemeester van de gemeente West-Stellingwerf.
1: Nou, dat doe ik graag, voorzitter. Want dat is namelijk de bekendmaking van het raadsbesluit waar we nu aan toe zijn. En in het voorgaande heb ik als voorzitter een toelichting gegeven op het proces van ruim een jaar in onze zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor West-Stellingwerf en voor onze inwoners. En wij denken deze gevonden te hebben en zullen jullie nu niet langer in spanning houden. Ik zal de naam bekendmaken. Vanavond heeft de gemeenteraad van West-Stellingwerf besloten om de heer Michiel Schrier aan te bevelen voor benoeming tot burgemeester van onze mooie gemeente. Ik heb hem zojuist persoonlijk gesproken en wil hem ook namens de gehele raad via deze weg van harte feliciteren met deze aanbeveling. Michiel Schrier is 54 jaar oud en sinds 10 mei 2021 burgemeester van Vlieland. Daarvoor was hij gedeputeerde van de provincie Friesland. Ook was hij lid van Provinciale Staten van Friesland en raadslid in de gemeente Smallingerland. Daarmee brengt hij ruime bestuurlijke ervaring mee naar Westerlingwerf. Zijn betrokkenheid bij de regio en alles wat daarmee samenhangt maakt hem voor Westerlingwerf een bijzonder passende kandidaat. En naast Michiel willen we ook... zijn gezin van harte welkom heten in Westerlingwerf. En we hopen dat jullie hier snel thuis voelen en dat Westerlingwerf voor jullie niet alleen een werkplek wordt, maar vooral ook een thuis. Michiel, we kijken uit naar een prettige samenwerking en wensen je veel succes en wijsheid toe in de vervulling van dit mooie en belangrijke ambt. Namens de gemeenteraad van Westerlingwerf van harte gefeliciteerd en van harte welkom.
0: En zo ging dat gisteravond in het gemeentehuis van Westerlingwerf. En ik ben een keer een prachtig gemeentehuis, zeg maar. En heeft een heel mooi kantoor, de nieuwe burgemeester. Ja, er moet nog wel even door de commissaris van de koning moet nog wel even zeggen van, nou, ik vind het wel een leuke man, dus dan komt het allemaal goed. Dat alles is Michiel Schier, nieuwe burgemeester van de gemeente Westerlingwerf. Ik vond het belangrijk, ik denk, ik ga er toch even zendtijd voor vrijmaken.

0: Nieuwe zinger van Direct hoorde je My Friend voor The Cure. Terug in de tijd met The Cure. And why can't I be you? Waarom kan het jou niet zijn? Ik heb geen idee. Afgelopen zondagmiddag, gaan even terug naar zondagmiddag. Toen was er een gevaarlijke situatie op de N381 bij Appelscha. Je kunt het even nalezen op de website van de Werven. Want er waren twee fietsers onderweg naar Drachten. En die dachten van, kom, we gaan dat op de snelweg doen. De twee mensen zouden eerder op de Bosberg bij Appelscha aan weggebruikers hebben gevraagd hoe ze richting Drachten konden fietsen. Maar toen dachten ze van, nou weer wat, we gaan gewoon op de N381 fietsen in de richting van Drachten. Bij de afrit hebben de fietsers de autoweg verlaten, maar korte tijd later gingen ze opnieuw die N381 op. Ditmaal in de richting van Oosterwolde. En de twee droegen zich volgens getuigen daarbij ook agressief tegenover andere weggebruikers. Ze zouden automobilisten hebben uitgescholden en bedreigd met de hebben en ook de middelvinger hebben opgestoken. Ach, dat doe ik nou nooit. Nee. Alhoewel, af en toe stopten ze en liepen ze over de N381 voor de auto's langs. En weggebruikers moesten toch hier en daar op de rem gaan om ernstig ongevallen te voorkomen. De politie is gewaarschuwd, een agent kan plaatsen. En heeft een van de twee fietsers na ruim een half uur bij Oosterwolde van de auto weggehaald. De man vond het heel raar dat hij van de auto... Maar hoezo, ik heb toch twee wielen? Ja, maar je moet er vier hebben om de auto weg. Maar waar met z'n tweeën en vier... Nee, dus het ging helemaal verkeerd. Maar goed, het is allemaal gelukt. De man werd rustig en er bleek toch een gesprek mee te voeren. De tweede persoon is even later ook van de weg gehaald tussen Appelscha en Oosterwolde. De beide mannen die hebben een procesverbaal gekregen en een boete, denk ik dus. Ach, man. Mag helemaal niet. Wie is dat toch voor... Hè? Ik denk van, kan alleen als zo'n ding ernaast loopt, zo'n fietspad. Hè? Ja, toch. 4:07. We gaan even, ik zou zeggen, sterkte met de komende plaat.
1: Dag in, dag uit.
2: Dit is Herman van Hien.
3: Een

0: Oh ja, dat waren de Heimerdamdies. Wie? De Heimerdamdies. En je hoorde I'm on the highway to hell. Ik kreeg van de week iemand hier in de studio in Steenwijk en die zei me van, jullie draaien wel weinig polka's. Ik zeg, hoezo weinig polka's? Nou, ik hoor nu een polka. Ik denk, dan doe ik toch een polka. Dan doe ik toch, moet ik wel een goede kom. Dan komt niet de clue niet helemaal op. Dan doe ik toch een polka.
1: When you climb into your bed tonight.
0: Wat ga ik doen vanavond, ja?
1: And when you lock.
0: Ook dat.
1: And bolt the door.
0: Ik zet er een kastje voor, komt er niemand meer in.

van Hiel. Goedemiddag. Blame it on the rain hoorde je van Millie Vanilli. Is ook in de verpakking te krijgen, minister Vla. En ik moet eerst zeggen, blame it, ja, ik moet eerst, wij kunnen zeggen blame it on the rain, want... Zegt ze? Oh nee, zit in het plaatje. Plafond is naar beneden gekomen bij de Slos. De lokale omroep voor Steenwijkerland in onze studio. We hebben een mooi podium en daarboven is schijnbaar wat lekkage ontstaan. Waardoor het wat nat geworden is en zo. En na verloop van tijd komt dingen die nat zijn naar beneden. Ja, echt waar. Maar goed. Komt allemaal goed. Ik heb een waterzuiger. 12 minuten voor 4. We gaan even naar Nijbekoop. Want daar is afgelopen zondag het boek van Astbrok naar Nijbekoop gepresenteerd. 80 mensen waren aanwezig. Vooral oud-inwoners van het dorp staat hier. Veel van hen hielpen met de verhalen, de informatie en de foto's. Het boek is geschreven door Sietske Bloemhoff. In 332 pagina's beschrijft zij de geschiedenis van Nijbekoop. Het dorp waar ze opgroeide en sinds 2010 weer is gaan wonen. De eerste plannen voor een film en een boek ontstonden halverwege de jaren 90. Andries van Veen en Van der Veen en Bloemhoff verzamelden toen samen verhalen van oud-inwoners. Het project kwam pas later weer op gang. Van Veen overleed in 2025, maar heeft vanaf 2023 heel veel informatie bijgedragen. Vooral over de buurtschappen Egypte en Zand. Nou weet ik ook waar Egypte ligt. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de vrouw van meneer Dinges. Ik ben de naam kwijt. Van Veen, Van der Veen. Het is Truus van der Veen Lammert. Het tweede exemplaar voor Bloemhoffs boek was voor de broer Henk. Het boek vertelt onder meer dat Nijbekoop in 1320 voor het eerst werd genoemd. Toen nog als Astbrokkop. Astbrokkop. Oh, dat is hij. Het boek kost €30. En als je denkt van ik wil het hebben, dan moet je even kijken op de website van de Werven. Want daar staat het bericht op. En tenminste, ik hoop dat de Werven... Was nou de... Nee, wacht even. Het was Centraal. Radio Centraal. Ja, ach man, al die ogen open. Het was Radio Centraal. Daar kun je het op vinden. En ik denk dat het ook binnenkort op de Werven wel staat. Dus het boek van Astbrok naar Nijbekoop is te koop.

0: Pepito.
1: Warrelende hits uit jouw speakers. Natuurlijk RTV Slos.
2: Tijd voor de laatste twee. Je hoorde Andrea Berg, dat is deze. En Du kannst uns keiner nehmen. Ik vind prima. En Bart Peters komt er voorbij. Met We zijn er mee bezig. Op RTV Slos en Radio Centraal.

We zijn nu mee bezig, dat is de nieuwe zinger van Bart Peters van Belgium. En als je denkt van, waarom draai je deze? Nou, als je tegenwoordig door de binnenstad van Steenwijk gaat, dus stel je komt van Oosterwolde of zo, of je komt uit Wolde gaan, die denkt van, vergeet maar. Welke afslag je ook maar neemt in de binnenstad van Steenwijk, we zijn er mee bezig. Overal staat een bord, deze weg is afgesloten van tot zo laat, tot zo laat.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

Als je een oude auto hebt, hoeft dat niet. Nee. Nieuwe auto's doen het automatisch. Trouwens, nieuwe auto's doen alles automatisch tegenwoordig. Echt, joh. Ik zit dus bij mijn vrouw in de auto. Die heeft een andere auto dan ik. Vandaar dat ik bij de, in de auto zit. En die piept en doet piep, piep. Bing, bing, bing, bing. Ping, ping. Dus ik vraag, wat is er aan de hand? Niks zegt, doet hij altijd. Dus ik ben er blij dat we motor start. Maar goed, dames en heren luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van deze show. Tot 5 uur zijn we nog bij je. En na 5 uur op Radio Centraal natuurlijk Eddie Otten met muziekservice. En ik heb geen idee wat wij eigenlijk hebben. Zal ik even... Ik luister niet zo vaak. Oh, nee, maar. Waar zit ik? Oh, wacht even, ik heb het verkeerde. Oh ja, we hebben ook Eddie. Natuurlijk, ja. Ja, sorry, dit zit er nog niet helemaal in. Eddie Otten met muziekservice is ook gewoon te volgen via Edwin Los. Dus dat weet je wel, vast weer. We gaan U2 doen. Wie? U2? Ik vind het prima. Song of the Future. RTV.

Fred Hammond hoor je. Men het even neemt in Californië. En dan speciaal Zuid-Californië. Daar groeien ook gezinesappels. Door met Toto en houd de lijn vast. Hold the line, tuurlijk.

Het houdt niet op zijn uur aan hem. Stel, je wil dit formulier invullen. Je krijgt een brief van de overheid te lezen of je moet een bijsluiter van medicijnen begrijpen. Dat is moeilijk voor 2000 mensen in de gemeente Westerveld. En daarom doen ze bij het Taalpunt in de bibliotheek van Haverte gratis hulp aanbieden. De ondersteuning wordt afgestemd op de persoon volgens de Taalpuntcoördinator Hissy Brouwer. Is voor vele mensen een grote stap om hulp te vragen. G.R. Mulder uit Haverte zegt, ik weet er alles van. Lezen en schrijven waren voor haar erg moeilijk vroeger. Ze kreeg haar eigen zeggen te maken met dyslexie en werd gepest daardoor op school. Ook haar ouders konden haar niet helpen met taal. Jaren later bracht een formulier voor haar uitkering opnieuw haar in de problemen. Een medewerker van het gemeentehuis verwees haar naar taallessen bij het Alpha College in Hoogeveen. En Geer ging toen twee keer per week naar de school. Daarna kreeg ze steeds meer plezier in taal. En via uitgeverij De Stiep kon ze haar eigen verhaal schrijven. Inmiddels werkt ze aan haar tweede boek. In heel Nederland trouwens zijn er naar schatting zo'n 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. En volgens Brouwer kan dat leiden tot schaamte en een groeiende kloof in de samenleving. Dus als je denkt van, ik heb er ook eens moeite mee, dan kun je naar het Taalpunt in Haverte. En je kunt op de website van RTW, van de Werven trouwens, allerlei hulpen in gaan schakelen, zag ik net op. Want dat is ook altijd in beweging daar. Ik hou het niet meer bij. Nee, voordat je weet, is het allemaal AI. Is dat ook, hè? Als je denkt van, ik kan de berichten moeilijk lezen, dan kun je hem instellen zodanig dat je denkt van, ja, nu gaat het een stuk makkelijker. Ik heb het zelf ook. Maar ik heb er weer een ander ding voor. Dit is, nog in de ontwikkelingsfase. Maar het ontwikkelt mogelijk, laat ik zo stellen. Ik kijk even voor wat er op het menu staat wat betreft de muziek. Remembering the First Time, dat wordt gezongen door Simply Red. Het was plaatje afgelopen. Het wordt gezongen door Simply Red. En we hebben

Heb je zin om mee te gaan naar een warm land? Let's go to Rio met de Digimans Band. Every time I'm going to Brazil, I go to Rio. Ik moet even een pilletje pakken om rustig te worden, hoor. Een blikje.

McCartney, The Days We Left Behind. De dagen die achter ons liggen. Ja, Remembering the First Time ging er ook een beetje over. Met Simply Red. Maar daarvoor zaten we in de warme landen naar Rio van de Dizzymans Band. Aanstaande zaterdag is er Fashion Weekend in Steenwijkstad. Maar als je denkt van, ik wil eens kijken hoe het gaat in de noodopvang voor de asielzoekers, dan kan dat, want dan kun je een kijkje nemen bij de locatie. Want die doet mee aan de landelijke open AZC-dag, maar wijkt wel af van de landelijke openingstijden. Want bezoekers in Steenwijk zijn welkom vanaf 9:30 tot 12:00. Tijdens deze ochtend kunnen de omwonenden en andere belangstellenden kennis maken met de bewoners en de medewerkers van de noodopvang. En dat is natuurlijk in een Fletcher Hotel. Onder het hand van een kop koffie krijgen de bezoekers uitleg over de locatie en over het dagelijks leven van de mensen die hier verblijven. De landelijke open AZC-dagen wordt dit jaar voor de 14e keer gehouden trouwens. Ongeveer 160 asielzoekerscentra en noodopvangslocaties van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers openen die dag de deuren. Landelijk gebeuren tussen 1 en 4, dus niet te laat. In Steenwijk is de bewust gekozen voor een ochtendprogramma. Volgens COA-bestuursvoorzitter Remco Bakker willen veel mensen zelf eens kijken hoe het dagelijks leven in zo'n opvanglocatie eruit ziet. Juist in een tijd waarin het draagvlak, zegt hij, voor asielopvang onder druk staat, merken wij dat mensen met hun eigen ogen willen zien hoe het recht aan toe gaat. Volgens hen kan dan om persoonlijk contact bijdragen aan wederzijds begrip. Trouwens, die open AZC-dag die valt ook samen met de Nationale Burendag. En beide dagen sluiten goed op elkaar aan, omdat ontmoeting en contact met de buurt centraal staat. Met het openstellen van de opvanglocaties, zegt de organisatie, willen wij de omwonenden de gelegenheid geven bewoners en medewerkers te ontmoeten. 16.000 mensen bezochten vorig jaar de landelijke open AZC-dag. En de verschillende locaties waren rondleidingen, proefrijen, workshops en optredens. Verder konden de bezoekers ook informatie krijgen over de organisaties die bij die asielopvang betrokken zijn. De noodopvang in Steenwijk is zaterdag 26 september geopend van 9:30 tot 12:00. Fletcher Hotel Wold Meenterrand 15 in Steenwijk. Dus als je denkt van, laat ik eens even gaan kijken. En dan ga ik gelijk even, als dit afgelopen is, ga ik even door naar de binnenstad, want dan wil ik even een nieuwe mode. Dat kan, want het is Fashion Weekend, hè. En de herfst zet ook niet door, dus het is lekker warm Fashion Weekend. Dus rondlopen in wintertruien, laat ik zo stellen. Het is een beetje zweterig. We gaan zo naar Benny Nijman luisteren met Vrijgezel. Maar eerst Beatrice Eigel en Alibi. Elke

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 15 minuten over half. Je luistert naar Caroline. Wie? Caroline. Dus niet Caroline, maar Caroline. En de single of the year. Oh. Oh. Vanavond en de komende nacht blijft de bewolking in het noordoosten en het oosten aanwezig. In de rest van het land zijn eerst wat opklaringen trouwens. Later in de nacht gaat de bewolking zich weer over heel Nederland uitbreiden. Nog steeds kan er dan in het noordoosten een licht buitje vallen en het is tot in de rest van het land gewoon droog. De naar zuidwest draaiende wind is zwak tot matig. Temperaturen gaan dalen, 16 graden, 11 graden. Het is het verschil tussen wel of niet een dik dekbed. Hè? Dus. Even kijken hoe de temperaturen zijn. We kijken even over onze drie provincies, want we zitten over drie provincies heen vanaf 2028. Friesland is het 19 graden en in Drenthe en Overijssel is het 18 graden op dit moment. Dus dan weet je dat ook. Dan kijken we even naar morgen. Dan komt er een storing dichterbij. Overdag neemt wolking wat toe, maar op de meeste plaatsen lijkt het nog droog te blijven. Alleen in het noorden van Nederland kan er enkele bui vallen. In de avond passeert een gebied met buiige regen. Waarna na noordwest draaiende wind, de wind gaat dan even toenemen. Aan zee kan de wind hard worden. Voor een storing uit wordt het overdag zo'n 19 tot 22 graden. Donderdag waait het onder de invloed van de wegtrekkende storing eerst nog even stevig en valt in het noordoosten een laatste bui. En de temperatuur gaat oplopen naar 19 tot 20 graden. Later op de dag wordt het rustig als vanuit het westen een nieuw hoge drukgebied dichterbij komt. Het is toch wat in die lucht, het gaat allemaal maar deur. Op het hoge drukgebied dat later in de periode boven het oosten en het noordwesten gaat positie kiezen boven Europa. En van op dat moment komt de westkant van Europa een zuidelijke stroming op gang die vanaf vrijdag warme lucht aanvoert. Temperaturen gaan dan geleidelijk omhoog. Met name rond de maandwisseling. Dus zou het op enkele plaatsen kunnen zorgen dat er thermische hoogstandjes aankomen. Want de warme lucht die afkomstig is van het zuiden van Europa weet dan de Nederlandse omgeving te bereiken. Temperaturen tot 27 graden in het zuiden van het land zijn dan denkbaar, mogelijk zelfs nog iets hoger. Dus het Fashion Weekend in Steenwijkstad zal gaan met heel veel dat het warm is en zo. Ik moet deze toch weer? Doe. Oké. Nee, vertel weer. Dat gaan we straks doen, want eerst gaan we eens even luisteren naar Ruben Hillen. Die heeft ook een nieuwe single uit, maar het lijkt me eigenlijk veel leuker om eerst even wat Nederlandstalig werk te gaan doen van niemand minder dan Jorien Sterken. Zij heeft ook een nieuwe uit en die nieuwe van Jorien Sterken heet gewoon niet janken, maar planken.
1: Dit is RTV SOS.
2: RTV SOS.

vijf voor het hele uur. Je luistert naar Middle of the Road. En ik zeg voor de laatste keer... Het is tijd voor Eddie Otten met de muziekservice. Hij is zowel op Radio Centraal als op RWS Los te beluisteren. En ze horen het ook in het kader van de samenwerking. Dames en heren luisteraars, wat mij betreft tot donderdag vanavond op RWS Los. De raadsvergadering en daarin de toekenning van de zendmachtiging voor de RWS Los voor de komende vijf jaar.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele... Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk...

0: degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

We begonnen vandaag met wat reggae. Je hoorde Jimmy Cliff natuurlijk uit 83 en Reggae Nights. Welkom bij Muziekservice met de gouden terugblik, de NOS Headlines en een uitbuikplaat. En ook de Flirtations.

Nothing but a heartache van de Flirtations uit 68 en daarnet Phil Collins en In the Air Tonight. 14 over, ruim, tijd voor de gouden terugblik. Wat dacht je van Donna Hightower?

This World Today is a mess. Ze wist het al in 1972. Donna Hightower, daar hadden we het over. Het was de gouden terugblik van vandaag.

Delight, Groove is in the Heart. En daarnet The Killers and a Human. Ik heb er nog twee voor je. En dan is het tijd voor de hoogtepunten uit het nieuws. Eén van die twee is deze van de Supremes.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS-jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer, op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
0: Dit is Radio Centraal.

Lay Down van Melanie en die Edwin Hawkins Singers uit 1970. En daarvoor hoorden we de hoogtepunten uit het nieuws. Ze zijn er uiteraard morgen weer rond de klok van 17:30. Dan nu Teddy Swims met een van zijn laatste plaatjes, Mr. Know-It-All.

hitgevoelig werk van Teddy Swims. Ja, zo noem ik het altijd. Het staat tenminste nog in bepaalde lijsten. Ja, de top 40's en noem ze maar op. Mr. Know-it-all. Dan nu, een plaat die er al lang niet meer in staat, maar af en toe nog wel eens voorkomt in bijvoorbeeld de top 2000. Joe Jackson en The Real Man.

The Real Man van Joe Jackson uit 1982. En daarmee is het bijna tijd geworden voor de uitbuikplaat. We gaan het rustig aan doen met Boris Gardner. Maar eerst Wilson Pickett en In the Midnight Hour.

Cardi B tezamen met Bruno Mars en Finesse. En daarvoor Boris Gardner en I Want to Wake Up With You. Tijd voor een van de laatste platen die ik vandaag voor je weg kan draaien van Bob Seger uit 78, Still the Same.

Het zit erop voor muziekservice. Veel plezier met onder andere bij Centraal natuurlijk. Veel non-stop muziek vanavond. En ik ben er morgen weer op Radio Centraal in ieder geval met dit programma muziekservice om 5 uur in de middag. Ik zou zeggen, een goede avond, maak er wat leuks van. En graag tot morgen.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.

0: NL.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.
2: Wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.
1: Frederik lies still.

I'll give you a beating. Might even blow you away.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv-website en RTV Slos-app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Goedenavond, beste raadsleden, aanwezigen op de publieke tribune, kijkers en luisteraars thuis. Welkom bij deze raadsvergadering. Een raadsvergadering die ogenschijnlijk kort zal zijn, maar dat is altijd nog altijd even afwachten of dat ook daadwerkelijk zo is. Er zijn vorige week in de politieke markt een hoop stukken besproken en die doorgeleid zijn voor vanavond als hamerstuk. En op die wijze gaan we ze vanavond dan ook behandelen. Daarnaast is het zo dat we vanavond ook iemand hebben die we gaan opnieuw gaan installeren als burgerraadslid. En dat is voor de lokale democratie natuurlijk ook altijd van groot belang. En volgens mij is iedereen geïnstalleerd. Ik zie nog één stoel leeg. Kijk even naar links of die ook nog afgemeld is. Ja, die komt nog of komt niet. Dan is de aanwezigheid van de heer Brus genoteerd. En wou ik daarmee verder gaan met de vaststelling van de agenda. Kunnen we de agenda zoals die is rondgestuurd ook daadwerkelijk vaststellen? Dat is het geval. Dan hebben we daarmee agenda punt 3 bereikt. Agenda punt 3 betreft het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen. Daar heeft niemand zich voor vanavond voor ingemeld. En komen wij daarmee ook alweer heel snel aan bij agenda punt 4. En dat betreft de installatie van de heer Prins. En die zal vanavond beëdigd gaan worden als burgerraadslid voor de ChristenUnie. De heer Prins verzoek ik om naar voren te komen. Ja. Maar u mag nog even daar, tot daar. Ik zoek u wel naar voren te komen, maar nog niet helemaal zover. Want eerst is er ook nog sprake geweest van de geloofsbrievencommissie. Die heeft ook gecontroleerd of u ook daadwerkelijk toelaatbaar bent. En deze commissie die bestond uit mevrouw Evers, mevrouw Lampe en de heer Ter Horst. En mevrouw Evers is voorzitter van deze commissie en die zal het rapport nu gaan voorlezen. Mevrouw Evers, gaat uw gang.

0: Ja, daar gaat hij. De commissie uit de Raad van de Gemeente Steenwijkerland, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verder door de raad gevorderde stukken, ingezonden door de heer Dave Prins, rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de heer Prins aan alle in de verordening gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot toelating als burgerraadslid van de gemeente Steenwijkerland.
1: Mevrouw Evers, dank u wel. En dat betekent dat we nu wel overgaan tot de formele handelingen. Daarvoor ga ik even van mijn plaats af. Nodig ik u straks uit om tegenover mij te gaan staan. U gaat de eed afleggen. Die wordt voorgelezen door de griffier. En daarna is er gelegenheid tot felicitatie van het opnieuw geïnstalleerde burgerraadslid op de welbekende plek hier achter ons bij de vlaggen. En dan gaan we dat nu doen. Dus meneer Prins, u mag nu echt naar voren komen.
0: Geachte aanwezigen, geachte heer Prins, aan mij de eer om de tekst van de eed voor te lezen. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. En dan mag u zo meteen herhalen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Aan u het woord.
2: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Gefeliciteerd.
1: Mooie bloemen. Als die, dan mag jij hier gewoon. En dan gaan we straks die kant op.
3: De pijn.
1: Ja.
4: Ja.

0: En daarmee is de heer Prins nogmaals gefeliciteerd en benoemd tot burgerraadslid van onze gemeente. En kunnen wij verder met het volgende punt op de agenda. En het volgende punt op de agenda betreft punt 5. Dat zijn de hamerstukken. En ik wou, ik wou dus de raadsbesluitpunten gaan voorlezen. Daarna kijk ik nog even rond of er behoefte is aan een stemverklaring. Als dat niet het geval is, gaan we daarna over voor stemmen. En dan beginnen we met agenda punt 5.1. Dat is de rekenkameronderzoek informatiebeveiliging gemeente Steenwijkerland. Voorlicht het besluitpunt 1, de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport informatiebeveiliging gemeente Steenwijkerland te onderschrijven. 2. Het college te verzoeken om de uitvoering van de aanbevelingen op te pakken en de raad nader te informeren over de manier waarop deze aanbevelingen worden opgepakt. Punt 3. De aanbevelingen van de rekenkamer aan de gemeenteraad over te nemen door a. informatiebeveiliging structureel op de bestuurlijke agenda te plaatsen en b. blijvend aandacht te hebben voor de benodigde financiële en organisatorische randvoorwaarden. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan is deze bij acclamatie vastgesteld. En gaan wij verder met het agendapunt 5.2. De voorgenomen onttrek, het voornemen om te onttrekken aan de openbare verkeer gedeelte Tussenbroekweg te Ossenzijl. Voorligt het besluitpunt 1, de reactienota onttrekken aan het openbaar verkeer gedeelte Tussenbroekweg te Ossenzijl vaststellen. 2. Een gedeelte van de Tussenbroekweg te Ossenzijl aan het openbaar verkeer te onttrekken en het besluit met bijbehorende situatietekening te publiceren. 3. Het daadwerkelijk aan het openbaar verkeer onttrekken van een gedeelte van de Tussenbroekweg pas te laten plaatsvinden na aanleg van het gehele fietspad Ossenzijl-Oldemarkt. Vastgesteld. En dan gaan wij verder met agenda punt 5.3. En daarin is aangegeven dat mevrouw Lubbenge heeft aangegeven dat zij, gelet op haar betrokkenheid, dat is los geen onderdeel zal uitmaken van de besluitvorming. En die zal ook daadwerkelijk de zaal verlaten. Dank u wel, mevrouw Lubbenge. En in plaats van dat we normaal gesproken dan met 28 raadsleden stemmen, stemmen we vanavond met 27 raadsleden over het voorstel. Hetgeen wat voor ligt, dat is het advies, aanwijzing, lokale publieke omroep. Voorgelegd om te besluiten is 1. In het kader van de procedure tot aanwijzing als lokale publieke omroep een positief advies uit te brengen aan het commissariaat voor de media over de vraag of de aanvrager zijn de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland voldoet aan de wettelijke toegangscriteria. 2. Het commissariaat voor de media met bijgevoerd brief met inbegrip van de daarin vermelde bijlagen in kennis te stellen van het positieve advies. Bij acclamatie vastgesteld. En dan denk ik wel dat het even belangrijk is om dit momentum wel te markeren. Want dit is natuurlijk ook eigenlijk een beetje, aan de ene kant misschien wel een beetje triest besluit voor sommige mensen. Want met dit besluit heffen we namelijk ook de Slos in die zin op. En misschien is het goed om daar wel even bij stil te staan. Slos heeft de afgelopen jaren voor onze gemeente in Steenwijkerland heel veel goede dingen gedaan. Ik zie sommige mensen kijken, maar het Slos gaat natuurlijk op straks in de streekomroep. Dus u bent nog steeds van harte welkom. Hij is mij net verzekerd om op zaterdagen de gang naar de studio te maken, zodat u voor uw bijdrage daarbij kan zijn. Slos heeft mij ook gemeld dat ze ontzettend dankbaar is voor de steun van uw raad, maar ook van de raden hiervoor in de afgelopen jaren, zodat zij hun activiteiten ook op de goede manier konden uitvoeren. En daarmee komen we wel tot afronding van dit punt. Mevrouw Lubbenge is ondertussen weer aangeschoven en maakt weer onderdeel uit van de beraadslagingen. Dank u wel. En daarmee gaan wij verder met agenda punt 6. En agenda punt 6, dat betreft de gelegenheid om vragen te stellen. Meestal met mensen die aanwezig zijn in de raadzaal en niet telefonisch, maar dat kan ook gebeuren soms. Er zijn geen mensen, geen vragen ingediend. Dan hebben we de vraag of er de ingekomen stukkenlijst. En mijn vraag is, ik zie een hele duidelijke hand omhoog van de heer De Vries, D66. Gaat uw gang.
1: Ja, voorzitter, bij stuk nummer 6 gaat het over weerbaarheid en veerkracht. En we zien dat er landelijk en binnen de gemeente best wel wat aandacht voor is. Maar onvoldoende duidelijk wat Steenwijkerland op dit moment daaraan doet en wat inwoners daarvan merken. Dus we willen graag vragen, wat gaat het betekenen voor langdurige stroomuitval of andere crisissituaties? Ja, hoe zijn we daarop voorbereid? En willen voorstellen om het als behandeling afdoening nummer 3 voor te stellen, zodat het college ons een terugkoppeling kan geven. Ja, welke maatregelen inmiddels gepland zijn, welke acties nodig zijn en op welke termijn inwoners daar meer over weten.
0: Dan is het gebruikelijk dat u daarmee het voorstel doet om een andere behandeling te doen en dat het daarmee ook in stemming komt. En dan kijk ik de raad rond of er ook behoefte daadwerkelijk is aan stemming, of dat we dat met hoofdschudden kunnen doen dat er een andere behandeling komt. Ik concludeer dat het merendeel instemt met de voorgestelde wijziging van de heer De Vries. En daarmee is dat unaniem en wordt hij op een andere manier afgehandeld. Daarmee hebben wij agenda punt 7 behandeld. Zag ik nog een hand omhoog gaan bij de heer Ter Horst? Nee. Dan gaan we verder met de vaststelling van de besluitenlijst van 1 september 2026. Zijn er nog opmerkingen over? Dat is niet het geval. Dan hebben we punt 9, dat is de lijst met verbonden partijen. En dan heb ik begrepen dat mevrouw Welvaart daar namens de kopgroep gemeenschappelijke regelingen, dan mag ik een nodig u uit om achter katheder te gaan staan, een update wil geven. Mevrouw Welvaart, gaat uw gang.

0: Het is niet zozeer een update, maar meer even een oproep. Want aanstaande zaterdag is er een kennismakingsbijeenkomst in Zwolle van de kopgroep gemeenschappelijke regelingen. En dan gaat het over de GGD, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. En ik wil jullie allemaal nogmaals van harte uitnodigen om daarbij te zijn. Vanaf 9:00 is de inloop. Het programma loopt van 9:30 tot 10:30. En aansluitend is er nog een lunch tot 13:30. Dus ik hoop dat daar zoveel mogelijk mensen bij aanwezig zijn. Juist ook omdat gemeenschappelijke regelingen hier vaak onderwerp van discussie zijn. Zou het heel fijn zijn als mensen daar hun licht komen opsteken. Dat was het. Dank u wel.
1: Mevrouw Welva, dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is om een vraag of reactie. Dat is niet het geval. Dank u wel. Daarmee is punt 9 behandeld. Dan gaan we verder met punt 10. Dat is de lange termijn agenda. Ik zie een hand omhoog gaan van de heer De Vries, D66. Gaat uw gang.
2: Ja, excuus voorzitter. Nogmaals een punt. Bij de motie Veilig Straatladen is eerder toegezegd door de wethouder dat in 2026 een pilot zou zijn om 15 huishoudens uit te voeren en de raad hierover te informeren voordat een beleid wordt vastgesteld. Nou, inmiddels is het bijna einde 2026. En ik ben benieuwd of het college de stand van zaken kan aangeven wat die van de pilot is, wanneer die wordt uitgevoerd of afgerond en wanneer wij daar resultaten van kunnen verwachten. En mocht de pilot nog niet uitgevoerd zijn, wat dan de planning zal worden.
1: Dank u wel. En die vragen die wilt u nu mondeling gesteld hebben en beantwoord hebben, of wilt u die schriftelijk toegezonden krijgen?
2: Mocht dat antwoord er zijn, kan dat nu en anders later, maar ik gok dat nu moet kunnen.
1: Dan nodig ik portefeuillehouder Slomp uit, wethouder Slomp, voor een reactie op de vragen van de heer De Vries.

0: En ik had eerlijk gezegd een beetje het gevoel, maar ik zie dat er een andere wethouder toch deze kant op komt. Het kan zijn dat er na de portefeuillewisseling een verschuiving heeft plaatsgevonden, maar dat gaat de wethouder Gernaert u graag van op de hoogte brengen. Meneer Gernaert, gaat uw gang.
1: Dank, voorzitter. Ik heb onlangs daarna gevraagd aan een van de ambtenaren. Ik heb het antwoord daar nog niet op gehad. Maar ik probeer zeker die pilot nog uit te voeren. Ik weet heel goed dat u de motie hebt ingediend. En ik hoop u op heel korte termijn daarover te informeren. En laten we dat zeggen dat dat schriftelijk gebeurt, zodat u in ieder geval op de hoogte bent van de stand van zaken.
0: Meneer Gernaert, dank u wel. De heer De Vries.
2: Misschien, wat is de verklaring van korte termijn, meneer Gernaert? Is dat 2 weken, 3 weken, 2 maanden?
0: Heer Gernaert, gaat uw gang.
1: Ik denk dat u de komende maand in ieder geval daar informatie over krijgt. Dat hij de volgende maand uitgevoerd is, dat zal ik nog niet zeggen. Maar u krijgt in ieder geval informatie.
0: Meneer Gernaert, dank u wel. De heer De Vries is content met uw toezegging van de volgende maand. En voor degene die hier niet aanwezig is, er ging een telefoon af met best wel een leuk deuntje. En dat leidt tot enige lol. en de aanhouder wens. Dus ik ga eigenlijk heel snel over naar het volgende punt van de agenda. Dat is agenda punt 11. En dat is de sluiting van de vergadering. En ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid. Komst voor naar het gemeentehuis. En hiermee is de vergadering beëindigd. Dank u wel. Fijne avond.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen...

0: patronen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan twee anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de twee mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Hier is een klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio. En de

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ook doen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Twee weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.
2: God, tell me something. You can play a bass.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vullen en de jachtvergunning trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het.